Dat was Babyface Willette met Dad's Theme, Behind the 8 Ball and Just a Closer Walk with Dee. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Burkens.

U luistert naar het programma Groove and Grease en daarin staan centraal de Three Sounds. Ze begonnen deze aflevering met St. Thomas van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Good Deal uit 1959. Wat was de Three Sounds toch een ongemeen populair pianotrio? De groep bestond uit pianist Gene Harris, bassist Andrew Simpkins en drummer L. Dodie en nam in de jaren 60 een hele reeks platen op bij Blue Note, Mercury en Limelight. En je kon ze in die tijd horen spelen van de Oostkust tot de Midwest en het westen van Amerika. En een paar jaar geleden verscheen er nog een uitgave van het Resonance label met opnames van de Three Sounds in de Penthouse Club in Seattle. En daar etaleerde Gene Harris en zijn kameraden de specialiteit die ze na een wat brave start op Blue Note uitdiepte, namelijk toegankelijke en swingende mainstream jazz en soul jazz. Een standaard hier, een blues daar. En, niet te vergeten, een dosis covers van bekende popsongs. En zo hoort u later een fragment van de opname in The Penthouse. Nu eerst Three Little Words, afkomstig van de plaat LD plus 3. De Three Sounds begeleiden hier een andere populaire collega van het Blue Note label, namelijk alt-saxofonist Lou Donaldson. Daarna hoort u Parker's Pet van Gene Harris en Just Squeeze Me van Duke Ellington, beide opgenomen in 1960. En dan gaan we verder met Slow Blues, G, Baby, Ain't I Good to You. Hierin begeleiden de Three Sounds de soulvolle tenorsaxofonist Stanley Turrentine. En dan volgt Kilchader's Black Orchid uit 1962. En als laatste in de blok Red Down Front van Gene Harris. Dat verscheen op de Mercury plaat Some Like It Modern, eind 1963.

Dat waren de Three Sounds met Three Little Words, Parker's Pet, Just Squeeze Me, Gee Baby Ain't I Good to You, Black Orchid en als laatste Red Down Front. En we gaan verder met de eerder beloofde opname van de Penthouse Club in Seattle. Dat is Girl Talk van Neil Hefti, in 1964 opgenomen. Daarna Mohair Sam, bekend van Charlie Rich. De Three Sounds namen het in 1966 live op in de London House in Chicago. En dan volgde traditional Shorten, Brad en Cold Water Flat, beide met ondersteuning van een orkest. En vervolgens Harper's Valley, PTA. Het country nummer was een hit voor Gene C. Reilly in juli 1968. En de Three Sounds waren er snel bij en namen het meteen op in september voor de Blue Note plaat Elegant Soul. Dan gaan we eindigen met Funky Pallet live in het IT Club in Los Angeles in 1970. Inmiddels waren toen Simpkins en Dodie ingeruild voor bassist Henry Falcon en drummer Carl Burnett. In 1971 ging Gene Harris solo verder. En we mogen wel stellen dat weinigen het blues-idioom zo indrukwekkend voor het voetlicht hebben gebracht als Gene Harris. Harris, u weet het waarschijnlijk, overleed in 1966.

Dat was Eddie Lewis met Nardis, Blue Tempo, Hot House, No Smoking, You've Changed and Don't Want Nothing. In dit laatste blokje muziek twee Bob-klassiekers en ze komen van de platen À l'orgue volume 1 en 2 uit 1973. Van Dizzy Gillespie is Night in Tunisia en van Oscar Pettiford Bohemia After Dark. Op gitaar Jimmy Garley en op drums Kenny Clarke. Op Night in Tunisia ook bassist Guy Patterson.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Rettike Tate, een aflevering over tenorsaxofonist Buddy Tate. En we beginnen met Tate.

Je hoorde Buddy Tate met Tate Tate. Het staat op het gelijknamig album op Swingville uit 1960. Op trompet Clark Terry, piano Tommy Flanagan, bas Larry Gales en drums Art Taylor. Tenorsaxofonist Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas in 1913. Hij behoorde tot de zogenaamde Texas Tenors, met een grote sound en stevig spel doordrongen van de blues. Tate toerde in de jaren 30 met de Midwesterse Territorial Bands van Andy Kirk, Troy Floyd en Nat Towles. In 1939 verving hij zijn grote held Herschel Evans, die in dat jaar overleed. En hij verving hem bij de Count Basie Band. Tate bleef bij Basie tot 1948. Daarna genoot hij een indrukwekkende betrekking van 20 jaar bij de Harlem Celebrity Club in New York. Vanaf de jaren 70 was Tate een graag geziene gast op Europese podia. Hij speelde vaak met ex-collega's uit de Basie Band, zoals Buck Clayton, de trompetist. En het Franse Black and Blue label koppelde hem aan organisten Wild Bill Davis en Milt Buckner. Zo bevond hij zich aan de soul jazz kant die hij zelf met zijn toegankelijke spel mede gevormd had. Producer Esmond Edwards van Prestige zette tenoristen als Arnette Cobb, Eddie Lockjaw Davis, Gene Emmons en Buddy Tate in een prettige groove-omgeving met hedendaagse moderne jazzmuzikanten. Voor Tate reserveerde die begin jaren 60 een plekje op het sublabel van Prestige Swingville. Je hoorde zojuist al Tate Tate en we gaan verder met Blow Low en Tate's Date met Pat Jenkins op trompet, Eli Robinson trombone, Sadiq Hakim piano, Wendell Marshall op bas en Ossie Johnson op drums. Daarna de Salt Mines van de plaat Groovin' with Tate. Op piano Ronald Bright, gitaar Wally Richardson, bas George Tucker en drums Roy Brooks. Vervolgens Don't Mind If I Do, afkomstig van Buck and Buddy Blow the Blues uit 1961. Naast trompetist Buck Clayton hoor je ook pianist Sir Charles Thompson, bassist Gene Ramey en drummer Gus Johnson. Ten slotte de ballad When I'm Blue, opgenomen in 1967 in Parijs met organist Milt Buckner en drummer Wallace Bishop. Het verscheen op Black and Blue.

dead. And Chantel walked down the street.

Dat was Buddy Tate met Blow Low, The Salt Mines, Don't Mind If I Do en When I'm Blue. We gaan verder met Motown Swing. Tate speelde graag klassiekers van de Basie Band. Motown Swing verscheen op Unbroken in 1970 op MPS met onder andere Nat Peart op piano. Daarna Broadway van het gelijknamige album op Black and Blue uit 1972. Op orgel Wild Bill Davis. Vervolgens de Texas Twister uit 1975. Een compositie van Tate en collega-tenorist Paul Kinichet. En die blaast ook mee. We sluiten af met Blue Creek, ook een compositie van Tate, die als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Je hoort hem hier spelen als gast op de plaat Conversing with the Elders van saxofonist James Carter uit 1996. En dat is echt een heel mooi eerbetoon.

0: werd voor de Concertzender samengesteld door Ken Vos.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durk.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie.

luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het... U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul en jazz, groove and grease. Het is samengesteld door François van der Linden. En in deze aflevering beginnen we met These Are Soulful Days. Het is een portret van organist Don Patterson. En we bijten het spits dan ook maar meteen af met een werk van hem, Sister Ruth.

0: Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar...
1: Gesteld door Louis Tavecchio.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over soul, jazz, groove en grease. Een programma dat is samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering wordt de tweede aflevering over These Are Soulful Days. Een portret van organist Don Patterson. En we beginnen met Freddie Tooks Jr.

U hoorde Don Patterson met Freddie Tookes Jr., verschenen op Four Dimensions in 67. En op tenorsaxofoon hoorde je Houston Person, op gitaar Pat Martino en drums Billy James. Don Patterson is geboren in Columbus in Ohio in 1936 en hij is overleden in Philadelphia in 1988. Hij is een van de organisten die het spel op de Hammond B3 naar een hoger plan tilde. Hij is van invloed geweest op hedendaagse organisten, zoals er zijn Mike LeDon, Brian Charette en Bobby Pierce. Het gerenommeerde blad Downbeat Magazine, nooit zo scheutig met complimenten aan bespelers van het orgel, beschreef de stijl van Patterson 1968 als volgt. Patterson speelt complexe lijnen en swingt met elegantie en kracht. Hij is een attente, niet opdringerige begeleider. Hier hebben we een organist die een echte muzikant is.

We gaan verder met saxofonist Eric Kloss, Don Patterson en drummer Billy James begeleiden de toenmalige protégé van Sonny Stitt op You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues van Miles Davis. De songs komen van de platen Introducing Eric Kloss en Love and All That Jazz. Uit de tijden van de opname, 1965 en 66, was de blinde saxofonist slechts 16, 17 jaar. Don Patterson en Billy James, soms aangevuld met de gitaristen Paul Whedon en Pat Martino, waren langdurig een geliefde begeleidingsband van Sonny Stitt. De organist en drummer begeleidde de befaamde bob-saxofonist regelmatig tussen 1963 en 1969. Patterson speelde tussen 1963 en 1971 op maar liefst 12 platen van Sonny Stitt. U hoort hier Deuces Wild uit 1965 van de gelijknamige LP van Stitt op Atlantic en daarna Soul People van de gelijknamige LP op Prestige en die is ook uit 1965.

Dat waren Eric Kloss en Don Pedersen met You'd Be So Nice to Come Home To en All Blues. Sonny Stitt en Don Pedersen met Juice is Wild en Soul People. In het laatste blok een aantal voorbeelden van Pedersen's vloeiende bebopstijl. Eerst Apostrophe van Thelonious Monk. Het staat op de plaat Poppin' and Burnin' uit 1968. Op trompet Howard McGee, alt saxofoon Charles McPherson en gitaar Pat Martino. En daarna Air Gin van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Funk You uit 1968. En hier wederom Charles McPherson en Pat Martino. En daarna hoort u de ballad Embraceable You, afkomstig van de plaat Four Dimensions uit 1967. De interactie tussen de kameraden Pedersen en Martino is hier uitzonderlijk verfijnd.

En het was tot besluit Don Patterson met Apostrophe, Air Gin en Embraceable You. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd samengesteld door François van der Linden. En dan sluiten we af met Now is the Time van Charlie Parker. Een bluesfeestje met medewerking van, wederom, Howard Magee en Charles McPherson.

0: NL. Henning Bolte stelde dit programma samen voor de concertzender.
1: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de derde en laatste aflevering van These Are Soulful Days, een portret van organist Don Patterson. We beginnen met Little Shannon.

Dat was Don Patterson met Little Shannon, verschenen op Opus de Dawn in 1968. Op trompet Blue Mitchell en tenorsaxofoon Junior Cook, de voormalige vermaarde frontlinie van Horace Silver, die hier weer eventjes herinnerd werd. Op gitaar Pat Martino, drums Billy James. 1968 was alweer het vijfde jaar dat organist Don Patterson gelieerd was aan het label Prestige. De in Columbus, Ohio in 1936 geboren organist speelde regelmatig in Philadelphia. Patterson zal er zich thuis hebben gevoeld, want orgeljazz is er altijd erg populair geweest.

De stad aan de oostkust bracht een keur aan organisten voort, waaronder Jimmy Smith, Jimmy McGriff, Trudy Pitts en Joey DeFrancesco. Gaan we verder met Patterson's versies van St. Thomas van Sonny Rollins en Tune Up van Eddie Cleanhead Vinson. Op tenorsax Sonny Stitt, gitaar Grant Green en op drums de muzikale boezemvriend van Patterson, Billy James. Als laatste in het blok Oh Happy Days van de Edwin Hawkins Singers. Patterson was niet bepaald een hitartiest, maar stapte tijdens zijn loopbaan wel enkele keren over van hardbop naar soul jazz. Al eerder coverde hij Satisfaction van de Rolling Stones. Ook maakte hij het onvermijdelijke kerstalbum. In 1969 nam hij Oh Happy Days op met Virgil Johnson op trompet, Houston Person tenorsax, Pat Martino gitaar, Frankie Jones drums.

Dat was Don Patterson met St. Thomas, Tune Up en Oh Happy Day. Van 1970 tot 1972 verbleef Don Patterson in Gary, Indiana en verdampte de aandacht voor zijn muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij overleden was. Later zou blijken dat hij worstelde met drugsgebruik. Einde van het jaar maakte hij niettemin een comeback. Die leverde twee van zijn allerbeste platen op. The Return of Don Patterson. Daarop speelde ook tenorsaxofonist en klarinetist Eddie Daniels mee. Daniels zei over Patterson: hij heeft een geweldig gevoel voor dynamiek, melodische continuïteit en ritme. Van The Return of Don Patterson draaien we Jesse Jackson, Patterson's ode aan de Amerikaanse priester en strijder voor zwarte burgerrechten. Daarna Laurie van Jimmy Garrison. Op sax Eddie Daniels, gitaar Ted Dunbar en drums Freddie Waits. We sluiten af met de titel van deze driedelige serie, de plaat These Are Soulful Days, net als haar voorganger verschenen op Muse. Patterson was een begnadigd balladspeler, hetgeen maar weer eens blijkt uit zijn vertolking van Johnny Mercer en Hoke Carmichael's Skylark. Ten slotte, These Are Soulful Days, de aanstekelijke melodie van Cal Massey, die Patterson en zijn kameraden in het jasje van een swingende shuffle hebben gestoken. Op de tenorsax Jimmy Heath, gitaar Pat Martino, drums Albert Heath. Don Patterson overleed in 1988 in Philadelphia.

0: Dat was Don Patterson met Jesse Jackson, Laurie, Skylark en These Are Soulful Days. Tot slot van Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Winkel.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Dat waren Calvin Keyes met Aunt Lovey, Roland Haynes met Second Wave en Cleveland Eaton met Chittown Theme. In het laatste blok pianist en organist Doc Karn, zoals eerder vermeld, de meest succesvolle artiest van Black Jazz Records. Infant Eyes uit 1971 en Adam's Apple uit 1974 verkochten namelijk geweldig. U hoort van Infant Eyes eerst Little Bee's Poem en daarna zang van Gene Karn. Daarna Doc Karn's uitvoering van Passion Dance van Mac Cortiner. Doc Karn maakte een comeback op het label met New Incentive, Firm Root, en dat was in 2001. Die plaat was een eenmalige revival van Black Jazz Records. En sindsdien hebben Karn en andere collega's als Kevin Keyes, Henry Franklin en Rudolph Johnson ook opgetreden als de Black Jazz All-Stars. Gene Russell overleed in 1981.

Als laatste in deze aflevering over Black Jazz Records hoorde u Doug Carn met Little Bee's Poem en Passion Dance. Tot zover deze Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Teurig, techniek Dirk Winkel.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom, Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Zodat je dit programma ook kan terugluisteren, maar ook als startpunt kunt gebruiken om nieuwe muziek te zoeken. En wat moet je daarvoor doen? Ga naar onze Facebook Jazz Not Jazz Radio spatie Concertzender. Of toets Jazz Not Jazz Radio spatie Concertzender in op Spotify en ga direct naar onze speellijsten. Deze week hebben we aandacht voor het nieuwe fantastische cd van Benjamin Herman. En veel van het interessante label Ghostly International. Onder andere Christopher Willits, die heeft een hele mooie cd gemaakt met Sakamoto. Goldmoon, Jakacek, Dive. En naast de Nederlandse release van Benjamin hebben we ook nog een Nederlander die een mooie EP heeft uitgebracht, namelijk James Zoo. We trappen af met Benjamin Herman.

De openingstrack van dit uur was van de cd van Benjamin Herman Deal. De track Give Me a Figure. Strijkers gearrangeerd, heel mooi gedaan door Willem Vrieder. Dat is zijn vaste componist, arrangeur en pianist van onder andere de New Cool Collective. En je hoorde nog meer op drums Joost Kroon, Manuel Hugas, Carlo de Wijs op Hammond, Jesse van Ruller op gitaar. We gaan nog een track draaien van die cd en die heet A Man With A Plan.

De rest van het uur gaan we besteden aan bijna alles van het label Ghostly International. De moeite waard om dat is op te zoeken, want die brengen ontzettend veel mooie obscure muziek uit. Ook van grote helden die niet zo makkelijk die muziek kwijt kunnen op een ander label. En zo'n grote held is onder andere Sakamoto. Dat is een pianist, componist die je ongetwijfeld hebt gehoord, weliswaar bewust of niet bewust, van films als Merry Christmas, Mr. Lawrence of The Last Emperor. Hij was ook de oprichter van Yellow Magic Orchestra. Zat in de jaren 80 in de band Japan. En hij heeft een hele mooie track gemaakt die we nu gaan draaien van een hele mooie film, te weten Babel. Track die we gaan draaien, piano en strijkkwartet, die het heet Bibo no Azore.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits & Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tycho, een track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznotjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznotjazzradio.nl voor uitzending gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Het is de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jibuit Burgers. Tot volgende week. James Z.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.

En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en is overleden in 2000.

0: Ja, dat was Ray Bryant met Hot Turkey, Lil Darling, Stick With It en Nickel Whistle. En dit was ook Groove and Grease voor dit keer, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frank.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert wederom naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz. Het programma op de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom Jazz Not Jazz. In samenwerking met tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Wist je dat, Ruben?
3: Ja, dat wist ik al.
2: Dat is dan ook net nieuw en dat is heel leuk, want dan kan je namelijk de lijsten die wij vandaag uitzenden, maar ook andere inspiratielijsten, dat noemen wij de Jazz Not Jazz Moods. Daar kan je op abonneren en dan blijf je altijd een beetje op de hoogte van nieuwe muziek. Of je zet gewoon een bepaalde Jazz Not Jazz Mood aan, de Jazz Not Jazz Electro of de Jazz Not Jazz Chill Down of nou weet ik wat voor moods we elke keer weer voorzienen. Wat moet je daarvoor doen? Dan toets je in Jazz Not Jazz spatie Concertzender op Facebook of Jazz Not Jazz spatie Concertzender in je Spotify account. Tot zover het begin met de administratiemodus, want we hebben een hele leuke stapel cd's meegenomen met nieuwe muziek. Ruud, wat heb je bij?
3: Zeker, het is de afgelopen maanden weer te gekke nieuwe muziek uitgekomen. Waaronder ook een nieuwe EP van een van mijn favoriete producers, Sid Rim. Hij komt uit Oostenrijk. Hij is in de scene van Diclonius, Dorian Concept. Maar ik vind deze de interessantste. Misschien ook wel omdat het de drummer is van de drie. Dus ik voel me er zeer nauw tot verwant, of hoe je dat ook zegt.
2: Maar dat is niet dat Fusion project dat ze hebben.
3: Dat hebben ze ook. Ze hebben ook dat beentje. Maar nu heeft hij eindelijk zijn eerste echte solo release uit.
2: Oh ja. Want hoe heet dat beentje ook weer wat ze hebben?
3: GSBL.
2: Oh ja.
3: Dus daar hebben we al heel wat van gedraaid.
2: Oh ja.
3: Ik wil graag drie tracks van deze EP draaien. Ik zeg wel na afloop welke drie tracks het waren. Sid Rim.

0: Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op de noorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

En dat was Hank Marr met One O'Clock Jump, Just Friends, Hank's Idea en The Marketplace en Smothered Soul. Na de jaren 60 opereerde Marr meer in de luwte, voornamelijk in zijn geboorteplaats Columbus, Ohio. Marr was ook docent en arrangeur. Hij maakte nog wel een handjevol platen in de jaren 90. We draaien Jim Dog van de plaat It's About Time uit 1995. En tenslotte de gospelklassieker Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.

Dat was Henk Marr met Jim Dog en Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.